one time.

0: bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, just?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey, Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, 2e aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Jij wilt de schoonste kortingen? Let's go! Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

Goedemorgen. De Verenigde Staten hebben opnieuw zware luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het militaire commando voor het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger nam 80 doelwitten onder vuur. Het is een reactie op de aanvallen op de schepen in de straat van Hormuz deze week. Volgens de VS zit Iran daarachter. Het Iraanse leger beloofde op zijn beurt vernietigend te reageren. In de golfstaten Kuwait en Bahrein is intussen het luchtalarm afgegaan. Het Iraanse leger zegt dat het 85 Amerikaanse doelwitten heeft bestookt. De VS en Iran praten wel nog altijd over vrede. In Frankrijk is de extreemrechtse politica Marine Le Pen dan toch presidentskandidaat. Dat heeft ze gezegd op de Franse televisie. Le Pen werd gisteren in beroep veroordeeld voor verduistering van Europees geld. Ze zou wel kunnen opkomen bij de verkiezingen met een enkelband, maar Le Pen trekt naar het Hof van Cassatie. En volgens haar is zo die straf opgeschort, waardoor ze ook zonder enkelband campagne kan voeren. Le Pen benadrukt dat ze onschuldig is en dat ze er alles aan zal doen om dat te bewijzen. Brussels Airport stelt een projectmanager aan om de lange wachtrijen aan de grenscontrole onder controle te houden. Want wie deze zomer ons land wil binnenkomen, moet soms tot 3 uur wachten. Komt door een nieuwe Europese wet. Sinds april krijgen reizigers van buiten de Europese Unie geen stempel meer in hun paspoort. Alles gebeurt digitaal. Maar het systeem kampt met technische storingen. Brussels Airport benadrukt dat enkel niet-Europeanen daar last van hebben. En op het WK voetbal heeft Argentinië zich geknokt naar de kwartfinales. Het versloeg Egypte met 3-2 na een waanzinnige comeback. 20 minuten voor het einde stond het 0-2 voor Egypte. Maar Argentinië draaide de wedstrijd helemaal om en scoorde nog 3 keer in 10 minuten. Ook Lionel Messi scoorde zijn 8e goal op dit WK. In de kwartfinale speelt Argentinië tegen Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale plaatst. Het klopte Colombia pas na strafschoppen. Overal vrij zonnig met maxima tot 28 graden. Morgen opnieuw zonnig met in de namiddag enkele hoge wolkenvelden. Tot 30 graden dan. Vanaf vrijdag zalig zomerweer met maxima tot 33 graden.

0: deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
0: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij. Ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen. Dat is elke dag groot nieuws.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow! Knaldi!
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Solden bij Zalando.
6: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solden bij Zalando.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internet.

Goedemorgen. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan. Het Amerikaanse leger heeft zo'n 80 Iraanse doelwitten geraakt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz deze week. Iran reageerde meteen en bestookte zo'n 85 Amerikaanse doelwitten in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Het is een nieuwe escalatie sinds beide landen vorige maand een principeakkoord ondertekenden met daarin het staakt het vuren. In Frankrijk is de extreemrechtse politica Marine Le Pen dan toch presidentskandidaat. Dat heeft ze gezegd op de Franse televisie. Le Pen werd gisteren in beroep veroordeeld voor verduistering van Europees geld. Ze zou wel kunnen opkomen bij de verkiezingen met een enkelband, maar Le Pen trekt naar het Hof van Cassatie. Volgens haar is zo de straf opgeschort, waardoor ze ook zonder enkelband campagne kan voeren. Le Pen benadrukt dat ze onschuldig is en dat ze er alles aan zal doen om dat te bewijzen. Op het WK voetbal zijn alle kwartfinalisten bekend. Argentinië en Zwitserland plaatsten zich gisteren nog bij de laatste 8. Zwitserland versloeg Colombia pas na strafschoppen in een saaie match. Na 120 minuten stond het daar 0-0 nog. Argentinië zorgde wel voor een waanzinnig slot. Het klopte Egypte met 3-2 en daar stond Argentinië 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar de wedstrijd draaide helemaal om, onder meer dankzij Lionel Messi. Intussen heeft Egypte wel een klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Egypte verloor gisteren dus in het absolute slot van Argentinië. En na de wedstrijd haalde de Egyptische bondscoach snoeihard uit. Volgens hem was de match overduidelijk vervalst, was de scheidsrechter partijdig en moest Argentinië met Lionel Messi gewoon winnen. Egypte eist nu een onderzoek. Overal vrij zonnig met maximaal tot 28 graden. Morgen opnieuw zonnig met in de namiddag enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vanaf vrijdag zalig zomerweer met maximaal tot 33 graden.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen. We'll be right back.

0: info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan half

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

Goedemorgen. Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Dit jaar reden al meer dan 400 treinen zo hun halte voorbij. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze van NMBS om de opgelopen vertragingen niet verder te laten ontsporen. Het gebeurt volgens NMBS nooit tijdens de spits en enkel in kleinere stations. Maar het zorgt wel voor frustraties bij reizigers die vaak pas last minute weten dat de trein niet aan hun halte stopt. De federale regering begint pas in september met de begrotingsgesprekken. Dat heeft premier Bart De Wever gezegd. De bedoeling is om dan in conclaaf te gaan en alles af te ronden in oktober, want dan volgt de State of the Union in Europa. Maar het worden zware onderhandelingen. Volgens het monitoringscomité moet de regering 7,7 miljard euro vinden. De Wever wil nog wat verder gaan en mikt zelfs op 10 miljard euro. NAVO-baas Mark Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen op Iran absoluut noodzakelijk. Dat heeft hij gezegd op de NAVO-top in de Turkse Ankara. De VS vielen opnieuw zo'n 80 Iraanse doelen aan als reactie op de Iraanse aanvallen in de straat van Hormuz. Volgens Rutte moet er nu een krachtig gereageerd worden als een staakt het vuur wordt geschonden. De escalatie tussen de VS en Iran dreigt de NAVO-top nu ook te overheersen. Normaal ging die gaan over de defensiebudgetten van de lidstaten. Maar Trump heeft al meermaals kritiek geuit omdat de NAVO-landen hem te weinig steunen in de oorlog met Iran. En de Rode Duivels zijn aangekomen in Los Angeles. Daar spelen ze vrijdagavond om 9 uur de kwartfinale tegen Spanje. Kortdag dus, veel tijd voor een tactische voorbereiding is er niet. Onze Rode Duivels zijn vastberaden om te stunten tegen Spanje. Het is de Europees kampioen en Spanje heeft op dit WK nog geen enkel tegendoelpunt gekregen. Een moeilijke opdracht dus, maar het is niet onmogelijk. Overal vrij zonnig met maxima tot 28 graden. Morgen opnieuw zonnig met in de namiddag enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden dan. En vanaf vrijdag dan zalig zomerweer met maxima tot 33 graden.

0: zijn begonnen bij Crevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op crevel.be.
1: Crevel, leef beter.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur. Knaldi.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
7: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
8: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
7: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
9: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
7: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
10: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
7: Luister, lees en kijk nu alles van het nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: everywhere.
1: Het is solden bij AS Adventure.
2: Solden bij AS Adventure.
1: AS Adventure.
2: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
1: Ik weet het.
2: Zeg het dan.
1: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
2: Sorry.
1: Dus niks.
2: Allah, joh.
1: Korting tot min 70%.
2: Procent.
1: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
0: AS Adventure.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
4: Lotto is op zoek naar handen.
5: Wat?
4: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
5: Oh, een cabrio.
4: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
5: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
6: C'est
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
5: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het B-Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: Solden bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look.

0: Tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat paste binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Mm, slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
5: Eggo Keukens.
4: Nu solde tot 30% korting.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatke, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten. Zonder bijkomende kosten, no stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
12: Hoe dat?
11: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
12: Oh, cool.
11: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
14: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
15: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie. See.

Goedemorgen. Jeugdorganisatie Kazoo verbiedt gsm's op zomerkamp. Kinderen jonger dan 13 moeten deze zomer hun gsm dus thuis laten. Kazoo verstrengt de smartphone-regels omdat die de vakantiebeleving en groepsgevoel verstoren. Gsm's versterken ook heimwee en de ongerustheid bij ouders, klinkt het. Vorig jaar was de gsm voor 11- en 12-jarigen nog afgeraden. Nu is het dus verboden. Andere jeugdorganisaties zoals Giro, Scouts en KLJ kiezen nog niet voor een algemeen smartphoneverbod. NAVO-baas Mark Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen op Iran absoluut noodzakelijk. Dat heeft hij gezegd op de NAVO-top in het Turkse Ankara. De VS vielen opnieuw zo'n 80 Iraanse doelen aan als reactie op de Iraanse aanvallen in de straat van Hormuz. Volgens Rutte moet er krachtig gereageerd worden als een staakt het vuren wordt geschonden. De escalatie tussen de VS en Iran dreigt de NAVO-top nu ook te overheersen. Normaal ging die gaan over defensiebudgetten van de lidstaten. Maar Trump heeft al meermaals kritiek geuit omdat de NAVO-landen hem te weinig steunen in de oorlog met Iran. En in Thailand is een Belgische toeriste van 21 betrapt met een grote hoeveelheid drugs. Bij een controle op de luchthaven vonden douaniers ruim 31 kilo cannabis in haar reiskoffers. De vrouw werd onmiddellijk opgepakt voor poging tot drugsmokkel. In Thailand riskeer je daarvoor een maximale celstraf van 10 jaar en een boete die kan oplopen tot 4 keer de waarde van de in beslag genomen drugs. De zon en de wolken vandaag met maxima tot 28 graden. Morgen heel zonnig met in de namiddag enkele wolkenvelden tot 30 graden dan. Ook vrijdag en de dagen daarna stralend zomerweer. Maxima blijven schommelen rond 30 graden.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Ritchie. Lees het belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaarland. Voor een hoedvol avontuur. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: Hallo, kus, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel?
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs.
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans?
1: Ja, ja, het kan anders.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemorgen. Er is meer duidelijkheid over de oorzaak van de brand op Linkeroever. Het parket bevestigt dat de brand in een appartementsgebouw uitbrak tijdens de plaatsing van een nieuwe elektriciteitskast. Daarbij werd een waterleiding geraakt, waarna er kortsluiting ontstond. En dat leidde uiteindelijk tot de dodelijke brand. Dat blijkt nu uit het verslag van de branddeskundige. Bij de brand stierven 5 mensen, allemaal vrouwen. En ook de schade is enorm. Een groot deel van het gebouw is minstens een half jaar onbewoonbaar. Bij brouwerij AB InBev in Leuven hebben de vakbonden en directie een akkoord bereikt na 6 dagen. Het personeel was boos over de hoge werkdruk. Volgens de vakbond komt er extra personeel en is er nu ook een hitteplan afgesproken. Gisteren eindigde het overleg nog zonder resultaat, maar nieuwe gesprekken deze ochtend hebben toch tot een doorbraak geleid. Het personeel krijgt nu meer uitleg van de vakbond en gaan dan normaal weer aan het werk. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara hard uitgehaald naar Iran. Hij zei er dat het staakt het vuren voor hem voorbij is. Trump wil naar eigen zeggen niets meer met Iran te maken hebben. Hij voegde wel nog toe dat de onderhandelaars mogen blijven praten, maar hij denkt dat ze hun tijd verspillen. Afgelopen nacht laaide het geweld tussen de VS en Iran weer op nadat Iran enkele schepen in de straat van Hormuz had aangevallen. Zon en wolken vandaag met maxima tot 28 graden. Morgen heel zonnig met in de namiddag enkele wolkenvelden tot 30 graden dan. En ook vrijdag en de dagen daarna stralend zomerweer. Maxima blijven schommelen rond 30 graden.

0: on time.
1: Solde bij Zalando. Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solde bij Zalando. Krevel.
2: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
1: Krevel. Leef beter.
3: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
4: Oh nee, onze buren zijn er ook.
5: Maar vent, wat een chique mobiloom, zeg.
3: Een chique wat?
6: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
3: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
4: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
6: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
4: Massa, zonneschone lounge staat.
6: Mm-hmm.
5: Mo, hij komt ook van de Weba.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
7: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
8: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst 399 euro. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
9: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
10: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
9: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
11: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
9: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
12: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
9: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Adventure is everywhere.
8: Het is solden bij AS Adventure.
9: Solden bij AS Adventure.
8: AS Adventure.
9: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
8: Ik weet het.
9: Zeg het dan.
8: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
9: Sorry.
8: Dus niks.
9: Allah, jong.
8: Korting tot -70%.
9: Procent?
8: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
10: Ice Adventure. De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 9.

0: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
0: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie. See.

Goedemiddag. Er is meer duidelijkheid over de oorzaak van de brand op Linkeroever. Het parket bevestigt dat de brand in een appartementsgebouw vorige week uitbrak tijdens werken aan een nieuwe elektriciteitskast. Daarbij werd een waterleiding geraakt, waarna een kortsluiting ontstond. En dat leidde uiteindelijk tot de dodelijke brand. Dat blijkt nu uit het verslag van de branddeskundigen. Bij de brand stierven 5 mensen, allemaal vrouwen. En ook de schade is enorm. Een groot deel van het gebouw is minstens een half jaar onbewoonbaar. Er wordt minder gestolen op bouwwerven. De politie kreeg vorig jaar zo'n 2000 aangiftes binnen van werfdiefstallen. Dat is ruim 8% minder dan in 2024. En op 10 jaar tijd is het aantal gedaald met bijna 40%. Bouwbedrijven beveiligen hun werven steeds beter. Het gaat dan bijvoorbeeld over verlichting, camera's en schuttingen. En bedrijven kunnen de politie ook vragen om regelmatig langs de werf te patrouilleren. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran is voorbij. Of toch wat Amerikaans president Trump betreft. Dat heeft hij gezegd op de NAVO-top in het Turkse Ankara. Trump wil naar eigen zeggen niets meer te maken hebben met Iran. Hij voegt er wel aan toe dat de onderhandelaars mogen blijven praten, maar hij denkt dat ze hun tijd verspillen. Afgelopen nacht laaide het geweld tussen de VS en Iran weer op, nadat Iran enkele schepen in de straat van Hormuz had aangevallen. Zon en wolken vandaag met maxima tot 28 graden. Morgen heel zonnig met in de namiddag enkele wolkenvelden tot 30 graden. En ook vrijdag en de dagen daarna stralend zomerweer. Maxima blijven schommelen rond 30 graden.

0: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
1: Rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: I'm sexy and I know it.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend. Richie.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
2: Dit is het verhaal van Limburg.
3: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
2: Van mijn familie.
4: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
2: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van Ellen.

0: Goedemiddag. Er verdwijnt al maar minder materiaal op onze bouwwerven, omdat aannemers die beter beveiligen tegen dieven, ze plaatsen vaker extra verlichting, meer camera's en hogere hekken. Bouwbedrijven vragen ook vaker aan de politie om eens langs hun werven te rijden. De politie kreeg vorig jaar zo'n 2000 aangiftes binnen van werfdiefstallen. Dat is bijna 10% minder dan in 2024. Bij bierbrouwer AB InBev in Leuven bereikten vakbonden en directie een akkoord na een staking van 6 dagen. Personeel protesteerde tegen de hoge werkdruk. De vakbonden zeggen dat er nu extra mensen komen, net als een concreet hitteplan. Ze leggen de details nu uit aan de personeelsleden bij AB InBev die daarna normaal gezien terug gaan werken. En als je komende dagen met Brussels Airlines naar Spanje vliegt, bijvoorbeeld naar Madrid, Barcelona, Malaga en Alicante, dan doe je dat met het speciaal beschilderde Rode Duivelsvliegtuig. Normaal gebruikt Brussels Airlines het ook voor de andere bestemmingen in Europa. Maar de vliegmaatschappij wil op een ludieke manier de Spanjaarden wat uitdagen, opdat onze Rode Duivels nu vrijdag op het WK hun kwartfinale spelen tegen Spanje. Tot vanavond veel zon, maar ook wolkenvelden bij 23 graden aan zee tot 30 op andere plaatsen. Morgen schijnt de zon volop, in de namiddag soms wat wolken, maximaal tot 31 graden. Ook vrijdag zonnig en warm bij 24 graden aan zee tot 33 in de Ardennen. Ook in het weekend veel zon bij 34 graden aan zee, iets frisser, zo'n 24 tot 29 graden.
1: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: een schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. Lotto is op zoek naar handen.
4: Wat?
1: Handen?
3: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
4: Oh, een cabrio.
3: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
4: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
5: C'est bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Solden bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solden bij Zalando.
3: Krevel.
9: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter. Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij. Ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
10: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
11: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
10: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
12: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
10: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
13: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
10: Luister, lees en kijk nu alles van het nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Adventure is everywhere.
4: Het is solden bij AS Adventure.
5: Solden bij AS Adventure.
4: AS Adventure.
5: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
4: Ik weet het.
5: Zeg het dan.
4: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
5: Sorry.
4: Dus niks.
5: Alla, jong.
4: Korting tot min 70%.
5: Procent?
4: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
3: AS Adventure. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valuta rekening van KBC.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.

Goedemiddag. Je kan binnenkort bij je bank maar maximaal 5000 euro per dag meer overschrijven om te vermijden dat er plotseling grotere bedragen van je rekening verdwijnen door online criminelen. Het is een van de maatregelen uit een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming, Beenders, wil zo het online betalen veiliger maken. En als je zelf een fraudedossier wil opstarten, dan moet je bank je ook veel sneller helpen dan nu het geval is. Banken gaan ook onderling fraudegegevens delen via een speciaal platform. En ze willen telecombedrijven en justitie actiever betrekken bij online fraude. In Noord-Frankrijk is een Belgische man van 43 gestorven toen hij zijn twee jonge zonen redde toen die dreigden te verdrinken. De man kreeg een hartstilstand toen hij zijn kinderen uit het water haalde. In de buurt was dat van Boulogne-sur-Mer. Hulpdiensten brachten de Belgische vader nog naar het ziekenhuis toen ze hem konden reanimeren. Maar daar is hij uiteindelijk toch overleden. En dan nog tennis. Elise Mertens begint zometeen aan haar kwartfinale op het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Ze speelt op court number 1 tegen de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de wereldranglijst. Opvallend, het is pas de eerste keer dat Elise Mertens bij de laatste 8 zit op het heilige gras van Wimbledon. En tot vanavond veel zon, maar ook wolkenvelden bij 23 graden aan zee tot 30 op andere plaatsen. Morgen schijnt de zon volop, in de namiddag soms wat wolken. Maxima morgen tot 31 graden. Ook vrijdag zonnig en warm bij 24 graden aan zee tot 33 in de Ardennen. Ook in het weekend veel zon bij 34 graden. Aan zee iets frisser, zo'n 24 tot 29 graden.

0: een schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Mosselen kopen? 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes? Tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

0: Een goeiemiddag.
1: Sociaal drama bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden. Daar kondigde de directie een collectief ontslag aan tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Waardoor 120 mensen een job verliezen van de 900 die er werken. Reorganisatie komt na een mislukte poging om personeelsleden vrijwillig te laten vertrekken met premies van 30.000 tot 85.000 euro. Tenneco maakte schokdempers onder de merknaam Monroe en deelt helaas ook in de malaise binnen de auto-industrie. In de Duitse deelstaat Beieren is er in een middelbare school een grote politieactie aan de gang, mogelijk na een schietpartij, schrijft de krant Bild. Politie bevestigt dat er meerdere mensen zwaar gewond raakten en sluit een aanval niet uit. Agenten raden buurtbewoners aan de omgeving van de school te vermijden. Zomervakantie in Beieren start pas op 3 augustus, waardoor nog veel studenten in de klassen zitten. En politiediensten uit 7 Europese landen hebben 28 verdachten opgepakt tijdens een actie tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Agenten vielen binnen op verschillende plaatsen in Duitsland, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Polen, Tsjechië en Canada. Via cryptotransacties konden ze daders identificeren die betaalden voor beelden en video's van kindermisbruik via dark web. Agenten namen meer dan 460 dingen in beslag, zoals crypto-wallets, drugs en dopingmiddelen. Tot vanavond veel zon, maar ook wolkenvelden bij 23 graden aan zee tot 30 op andere plaatsen. Morgen schijnt de zon volop, in de namiddag soms wat wolken, maximaal tot 31 graden. Ook vrijdag zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 33 in de Ardennen. Ook in het weekend veel zon bij 34 graden, aan zee iets frisser, zo'n 24 tot 29 graden.

0: van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
1: Krevel, leef beter.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
1: Richie.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Adventure is everywhere.
8: Het is solden bij AS Adventure.
9: Solden bij AS Adventure.
8: AS Adventure.
9: AS, je vergeet de S van solden, het is daar solden.
8: Ik weet het.
9: Zeg het dan.
8: Solden, nee, het lukt niet, sorry.
9: Sorry.
8: Dus niks.
9: Allah, joh.
8: Korting tot min 70%.
9: Procent?
8: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
1: Ice Adventure. Lotto is op zoek naar handen.
10: Wat?
8: Handen?
1: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
10: Oh, een cabrio.
1: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
10: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
11: C'est bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
12: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
15: Oh, ik zal het eens opzoeken.
14: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
15: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
14: Ah, oh, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee. Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
16: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
17: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
16: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
18: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
16: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
19: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
16: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.

0: was, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
1: Amai, schoon.
0: Ja, ja.
1: En dat paste binnen jullie budget?
0: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
1: Slim.
0: Prachtige keuken, hè?
1: Ja.
2: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solde.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben super solde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
7: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.

Goedemiddag. Er zijn tijdens de voorbije hittegolf tussen 18 juni en 1 juli bijna 1800 mensen meer gestorven dan gemiddeld, bewijzen de oversterftecijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Het gaat om het hoogste aantal tijdens een hittegolf sinds de eerste tellingen in 2000. Vooral in Wallonië stierven er opvallend meer mensen dan normaal. Zaterdag 27 juni vielen er het meeste hittedoden op één dag, bijna 650. En dat is 2 keer zoveel dan normaal. Drama voor een Belgisch gezin in Noord-Frankrijk, in de buurt van Boulogne-sur-Mer. Daar stierf een vader van 43 toen hij zijn 2 jonge zonen redde die dreigden te verdrinken. De man kreeg een hartstilstand toen hij zijn kinderen uit het water haalde. De hulpdiensten brachten de Belgische vader nog naar het ziekenhuis toen ze hem konden reanimeren. Maar daar is hij uiteindelijk toch overleden. En als je komende dagen met Brussels Airlines naar Spanje vliegt, bijvoorbeeld naar Madrid, Barcelona, Malaga en Alicante, dan doe je dat met het speciaal beschilderde Rode Duivelsvliegtuig. Normaal gebruikt Brussels Airlines het ook voor andere bestemmingen in Europa. Maar de vliegmaatschappij wil op een ludieke manier de Spanjaarden wat uitdagen, omdat onze Rode Duivels nu vrijdag op het WK een kwartfinale spelen tegen, uiteraard, Spanje. Tot vanavond veel zon, maar ook wolkenvelden bij 23 graden aan zee tot 30 op andere plaatsen. Morgen schijnt de zon volop, in de namiddag soms wat wolken en maximaal tot 31 graden. Ook vrijdag zonnig en warm bij 24 graden aan zee tot 33 in de Ardennen. Ook in het weekend veel zon bij 34 graden, aan zee iets frisser, zo'n 24 tot 29 graden.

0: Massa, zonneschone lounge staat.
1: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Pearl, Pearl, Pearl. Go Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
10: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Lotto is op zoek naar handen.
3: Wat? Handen?
2: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
3: Oh, een cabrio.
2: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
3: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
4: C'est
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Adventure is everywhere.
6: Het is solden bij AS Adventure.
7: Solden bij AS Adventure.
6: AS Adventure.
7: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
6: Ik weet het.
7: Zeg het dan.
6: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
7: Sorry.
6: Dus niks.
7: Allah, jong.
6: Korting tot -70%.
7: Procent.
6: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
5: AS Adventure.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemiddag. Geen halve finale op Wimbledon voor Elise Mertens. Het tennissprookje is dus voorbij, want ze verloor op het Londense gras van de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de wereldranglijst, in 2 sets 6-3 en 7-5. De wedstrijd duurde ruim anderhalf uur. Elise Mertens speelde haar beste Wimbledon ooit. In 2019, 2022 en 2025 kwam ze nooit verder dan de vierde ronde. De Tsjechische Noskova speelt in de halve finale tegen de Oekraïnse Kostiuk. Die versloeg de Italiaanse Paulini in 2 sets 6-3 en 6-2. De Verenigde Staten vallen Iran waarschijnlijk opnieuw zwaar aan komende uren. Dat zei Amerikaans president Trump in de marge van de NAVO-top in het Turkse Ankara. Hij dreigt er ook mee de Iraanse havens opnieuw te blokkeren. Eerder verklaarde Trump dat voor hem het staakt het vuren met Teheran is afgelopen. En de voorbije nacht bombardeerde het Amerikaanse leger een 80-tal doelwitten in Iran. Dat reageerde dan weer door VS-doelwitten in Bahrein en Kuwait te beschieten. En je kan binnenkort bij je bank maar maximaal 5000 euro per dag meer overschrijven om te vermijden dat er plotseling grotere bedragen van je rekening verdwijnen door online criminelen. Het is een van de maatregelen uit een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Beenders wil zo het online betalen veiliger maken. En als je zelf een fraudedossier wil opstarten, dan moet je bank je ook veel sneller helpen dan nu het geval is. Banken gaan ook onderling fraudegegevens delen via een speciaal platform. En ze willen telecombedrijven en justitie actiever betrekken bij online fraude. Vanavond blijft het zonnig. Vannacht is het dan helder, minimaal tot 18 graden. Morgen zonnig met enkele stapelwolken bij 25 graden aan zee tot 31 elders. Vrijdag opnieuw veel zon en tot 33 graden. Aan zee frisser met 24 graden. En tijdens het weekend blijft de zon volop schijnen. Maximaal tot 34 graden. Aan zee tussen 24 en 29 graden. En ook begin volgende week zonnig en warm bij maximaal boven 30 graden.

0: Zalando. Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
1: Code Yellow. Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst 399 euro. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
5: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
6: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
5: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
7: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
5: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
8: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
5: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: music only.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
1: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Pearl. Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst. 1 pak van 400 gram kopen. 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.

0: kerstdag!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: Een goede avond.
1: We beginnen met pas binnengelopen nieuws. In de Ronde van Frankrijk heeft de Nederlander Olaf Kooi de vijfde rit gewonnen. Zijn allereerste zege in de Tour is dat. Kooi sprintte in Po, sneller dan de Duitser Kanter en onze Tim Merlier. Meer in ons nieuws van 7. De voorbije hittegolf bij ons eiste toch wel zijn tol. Tussen 18 juni en 1 juli zijn bijna 1800 mensen meer gestorven dan gemiddeld, bewijzen de oversterftecijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. Het gaat om het hoogste aantal tijdens een hittegolf sinds de eerste tellingen in 2000. Vooral in Wallonië stierven er opvallend meer mensen dan normaal. Op zaterdag 27 juni vielen er het meeste hittedoden op één dag, bijna 650, twee keer zoveel dan normaal. De noodcentrales, zoals 112 en de wachtposten voor huisartsen, moeten met extra mensen werken tijdens een hittegolf om het aantal oproepen beter te kunnen opvangen en hulpdiensten gerichter uit te sturen. Dat staat in nieuwe richtlijnen van onze ministers van Volksgezondheid. Gemeenten en steden moeten kwetsbare groepen zoals alleenstaande bejaarden ook beter begeleiden en koele ruimtes voorzien waar inwoners zich kunnen verfrissen. En de bekende kledingketen Paprika is failliet, bevestigen de vakbonden. De 30 bestaande winkels in ons land sluiten hun deuren en meer dan 150 mensen verliezen hun job. Eerder vandaag kondigde ook schokdemperfabrikant Tineco in Sint-Truiden aan dat het 120 banen schrapt door de aanhoudende malaise in de auto-industrie. Vanavond blijft het zonnig. Vannacht is het helder met minima tot 18 graden. Morgen zonnig met enkele stapelwolken. 25 graden aan zee tot 31 elders. Vrijdag opnieuw veel zon en tot 33 graden aan zee. Frisser met 24 graden. Tijdens het weekend blijft de zon volop schijnen. Maxima tot 34 graden aan zee tussen 24 en 29. Ook begin volgende week zonnig en warm bij maxima boven de 30 graden.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
3: Krevel, leef beter. Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: bij Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op Denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
2: Info op

0: in een schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de condata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
8: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
7: Dit is het verhaal van Limburg.
9: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
7: Van mijn familie.
10: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
7: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van

0: Een goede avond.
1: De noodcentrales, zoals 112 en de wachtposten voor huisartsen, moeten met extra mensen werken tijdens een hittegolf. Om het aantal oproepen beter te kunnen opvangen en hulpdiensten gerichter uit te sturen. Dat staat in nieuwe richtlijnen van onze ministers van Volksgezondheid. En gemeenten en steden moeten kwetsbare groepen, zoals alleenstaande bejaarden, beter begeleiden. En ook koele ruimtes voorzien waar inwoners zich kunnen verfrissen. Amerikaans president Trump voelde heel veel liefde tijdens de NAVO-top in de Turkse stad Ankara. Bijeenkomst van de 32 staats- en regeringsleiders noemde hij heel succesvol. Veel landen gaan ook akkoord om hun defensiebudget nog maar eens te verhogen. En Trump bedankte de Turkse president Erdogan voor zijn gastvrijheid. En NAVO-secretaris-generaal Rutte vindt Trump een buitengewoon leider. Amerikaanse president beloofde Oekraïne ook een licentie om Patriot-raketten te maken die buitenlandse aanvallen kunnen onderscheppen. In de ronde van Frankrijk won de Nederlander Olaf Kooi de vijfde rit, zijn allereerste zege in de Tour. Kooi sprintte in Po sneller dan de Duitser Max Kanter en onze Tim Merlier. De Noor Torstein Trean blijft in het geel. In de stand heeft hij een kleine halve minuut voorsprong op de Amerikaan Sean Quinn. De Sloveense topfavoriet Pogacar staat vierde op iets minder dan 8 minuten. En op Wimbledon is het tennissprookje voorbij voor onze Elise Mertens. Ze verloor op het Londense gras van de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de wereldranglijst, in 2 sets, 6-3 en 7-5. Vannacht is het helder, minimaal tot 18 graden. Morgen zonnig met enkele stapelwolken bij 25 graden aan zee tot 31 elders. Vrijdag opnieuw veel zon, tot 33 graden. Aan zee frisser met 24. En tijdens het weekend blijft de zon volop schijnen, maximaal tot 34 graden. Aan zee tussen 24 en 29. Ook begin volgende week zonnig en warm bij maximaal boven 30 graden.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
2: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
1: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
3: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
1: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
4: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
1: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

Zalando. Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando. De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Dreftabs Platinum Plus Gigapak. Tot 3 pakken voor maar 9.

0: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Let's go. Sounds good.